0: hele. Tia, spelleke ma wa tia hele.
1: Spelleke,
0: tia hele.
1: Songe unge,
0: tia hele.